0: Pooki olong ejuma mosi saru mnare enka Kenya umeza shoso mwane enka Kenya ibuitare antena nai
1: Maya FM
2: Ndoropo Lomon Jemayan FM.